0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39ste president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse Vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

dock of Tiger Bay.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan de WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC aan.

0: april. Afrikaans Nationaal Congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
1: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline...

0: weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Meebo 2.
1: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
0: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
2: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
0: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
3: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het, is Arend Langenberg. Goedemiddag.
0: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
4: Zoveel puur plezier en de milde geur.
0: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
5: Koffietijd.
0: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
6: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders is het droog en zonnig. De temperaturen liggen tussen 14 graden in Groningen en 19 graden in Zeeland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The music you love.
2: Golden Oldies Radio.
3: Relive the first love. Your first car on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. Een Braziliaanse vrouw van 62 is bevrijd na 55 jaar slavernij bij 3 generaties van dezelfde familie. Ze werkte sinds haar 7e zonder contract, was analfabeet en had geen privéleven. Haar werkgevers betalen haar 50.000 real en zorgen voor huisvesting en sociale premies. De familie wordt ook verdacht van fraude. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente roept op tot meer opvangplekken. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen. Bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000

0: I reminisce.
1: Yeah.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen. Bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik weet het niet hoor. Laat ik gewoon helder zijn. Mij niet bellen. Huh? En zeker niet met deze temperaturen. Ja, heerlijke muziek. Gelijk aan het begin van dit programma.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Oh, ja. Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tu también.

0: Ja, en elke zondagmorgen is het weer hetzelfde liedje. Even voor zeven gaat de wekker. Dan is het snel aankleden. En dat de washand over het gezicht, dat is al genoeg om te beginnen. En ja, dan snel naar mijn studio. Alles aanzetten. En daar ben ik er helemaal klaar voor. En jij natuurlijk ook, want je bent erbij.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: zoals je hebt kunnen horen, ze hebben het heel erg naar hun zin. Ja, we're all American girls. Dat werd er even gezongen, hier en ook goedemorgen. En ik zeg ook goedemorgen trouwens tegen Jean-Paul Maas. Hij zit te luisteren op dit ogenblik. Ja, Jean-Paul, het is een beetje oefenen hè, met krukken. Maar jij komt gewoon weer helemaal in orde, denk ik. Als je maar je best blijft doen, hè. En dat ben je ook van plan. Dus, geen zorgen. Gewoon de toekomst in. En we zien wel hoe ver je gaat komen, toch? Absoluut. Verder zijn er nog heel veel andere luisteraars te noemen. Maar dat ga ik maar even niet doen. Wel zeg ik dat het op dit ogenblik 19 graden is. Hier in Zeeland. In Tholen. De vestingstad al daar. Waar mijn programma live vandaan komt. Bij Golden Oldies Radio. En dan denk ik ook nog eventjes aan die mannen die op die racefietsen zitten. Tijdens de Tour de France. Ja, in het zonnige zuiden. Daar is het natuurlijk helemaal heet. En ja, dan dacht ik van, jongens, is dit nou wel verstandig? Gelukkig doen ze het op een...
1: Een mooie fiets, een sterke fiets, een stokvisfiets. Ga nu naar uw stokvisdealer en win een reis naar de Olympische Winterspelen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde. Golden Oldies Radio.
0: Nu we het over de Tour de France even hadden. Dan lijkt me eventjes een leuke Franstalige plaat in de show, hè? Nou, deze man die kennen we allemaal nog. C. Jerome is hier. Hij zingt over zichzelf. C'est moi.

0: Sound uit Frankrijk. Ja. En die hoort ook bij de sfeer van Mi Amigo. Want hij is ontzettend veel gedraaid met dit nummer. Dat kan ik me nog wel herinneren. C. Jerome was dat. Even een ogenblik. En je weet het, hè. We draaien plaatjes uit het heden, maar ook uit het verleden. Want er zijn van die plaatjes van toen die het goed blijven doen.
1: Muziek van alle tijden, de sfeer van Mi Amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: Ja. Kan het een beetje rustig? Ja, dat kan, zeker. En dit is er zo een. Zo heerlijk rustig.
2: Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus.

0: gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rusten?
1: Wat waren dat bijzondere tijden, toch? Van Wim Sonneveld, ja. We keken er even op terug met Zo Heerlijk Rustig.
2: Baby, baby, sweet baby.

Aretha Franklin in de show. Met een van die successen van toen, hè. Heerlijke muziek. Since You've Been Gone. Maar ze noemen het ook Sweet Sweet Baby. Ja, ze zijn er weer allemaal vandaag. De zes sfeermakers.

0: The Sound of Summer, hè?
1: Ik voel hem.
0: Ja, ik voel hem.
2: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's, alsjeblieft.
0: Ja, joh, doe toch normaal, man.
3: Noerdien. Let op. Noerdien nu ook in Nederland. Let op Noerdien, want dat is het. Noerdien.
0: Zijn die dingen niet ontzettend warm? Ik denk het wel, hè. Vandaag maar blote benen, dames. Maar wel goed insmeren, zou ik zo zeggen. En ik zou zoveel mogelijk in de schaduw blijven. Dat is een tip. Die krijg je van Golden Oldies Radio. Take good care of yourself, bedoel ik.

0: Ja, hoe vaak moeten ze het nog zeggen? Take good care of yourself. Insmeren, insmeren, insmeren. Met factor 50. En die denken in de loop van vandaag van ik heb me vanmorgen ingesmeerd, dus dat is genoeg. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo af en toe een beetje herhalen, dat is heel belangrijk.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do. Golden.

zijn de mooie nummers, hè? Vandaag weer in Ook Goeiemorgen. Sing a song. Meegezongen, dat gebeurde. Hier in de studio, maar waarschijnlijk ook bij jou thuis. En dat is de bedoeling, want dit is een

0: had de cover van de Beek kunnen zijn. Maar dat is hij niet. Nee. Die draai ik naar het volgende nummer. Nou, het was wel een lekkere versie. Wat meer ritme. Wat meer ritme, zei ik. Ja, dan dat we gewend waren in het origineel. En dit werd gezongen door Leona Filippo. Ken je die nog? En er zat volgens mij ook publiek bij. Hoe leuk was dat? Heel gezellig.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: gaat om de kleine dingen in het leven. Daar moet je waarde aan hechten, toch? En dat was Dave Barry die ons terugnam in de jaren 60. Als ik tegen je zeg, en ook goedemorgen, Careless Whisper, dan denk jij natuurlijk gelijk aan George Michael. Ja, dat snap ik. Maar die ga je niet horen. Nee, want dit is namelijk de
1: cover. Ja. Cover. De cover van de week.

0: Toby en Rose maakten dit. Ja, dat is meer eigen tijd, zou je kunnen zeggen. En de een vindt dat mooi, de ander vindt het wat minder. Ja, dat kan natuurlijk, hè? Want smaken verschillen. The sound of me and me go just for you. Golden on is radio. Heb jij je vakantie al gepland? Ja, waar ga je naartoe? Oh, naar Griekenland. Dan kom je dit tegen.
1: Papa!
0: Ja.

0: echte Griekse vibe. Ja, mooi toch? Trio Helleniek. Je kent je klassiekers. Wat waren ze populair in die tijd, hè? En dat is lang geleden. En daarmee gingen we dus weer even terug naar onze jeugd. Je weet het, als je een beetje verkoeling wilt, moet je niet in een stad blijven zitten. Dat moet je net doen als Peter en José. Die ontvluchten Roosendaal vandaag en die gaan naar Tholen. Ja, Tholen is een vestingstad. Daar is heel veel water omheen. En daar heb je de Oesterdam en daar kun je ze vandaag vinden. Daar gaan ze genieten. En ja, je weet het, hè. Bij water is het meest cool. Of misschien wel op een bootje op het water. Dat helpt helemaal.
1: Climb aboard the love ship, the sound of Mi Amigo, with love and good music, every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Tom Jones.
1: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and then...
0: Dat is een nummer dat jij een keer gezongen hebt, hè Peter. Dat deed je tijdens een live optreden van mij op het Kochgedek. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, Peter Kolen is namelijk zanger. Hij was zanger en hij zingt af en toe nog, maar hij treedt geloof ik niet meer op, hè Peter. Nee, we zijn nu op een leeftijd dat we onszelf een beetje moeten beschermen, vind je niet?
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
3: The sound of the amigo. Golden Oldies Radio.
0: Vorige week was dit de hitkans van Frans. De nieuwe hitkans hoor je altijd in de tweede uur van Ook Goedemorgen. Maar ik geef deze nu nog een duwtje. Hier is Stem in je hart.

0: Amar was dat.
1: Hij liet zijn gevoelens vrij in aard. Ja, prachtig. Stem in je hart. Ja, Joe, het is misschien niet jouw muziek. Maar er komen vast en zeker nog andere mooie plaatjes voorbij waar jij wel verkikkerd op bent. Vrienden, afgelopen week hebben jullie weer gestemd. En daarmee hebben jullie bepaald wat straks de eerste plaat wordt in het tweede uur van Ook Goedemorgen. En dat stemmen gebeurde afgelopen week op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

nummer 2. Yeah, if I could.

0: Frankrijk natuurlijk. Ja, vandaag zitten er wel wat Franse plaatjes tussen. En dat deel ik natuurlijk expres, hè, omdat die Tour de France gaat. Ja, die heren die fietsen en die trappen zich helemaal wezenloos en in het zweet. Golden Oldies
1: Radio. De plaat met gevoel op Golden Oldies Radio.
0: We hebben dat altijd wat met mij gedaan heeft. En misschien vind jij dit ook wel fantastisch. Een van de eerste nummers van de formatie Fleetwood Mac. Bam, bam, bam, bam. Mooi, hè? Need Your Love So Bad.

was een singeltje in die tijd. En eigenlijk was dat volgens mij de B-kant, hè? Stond op het singeltje met Atlantis. Ja, in periode van hun carrière. Prachtig. Fleetwood Mac. Lieve vrienden, nog even een stukje van dit. En dan zijn we in de tweede uur. En dan ga je hem horen. De plaat met de meeste stemmen. Dus tot zo.

0: every Sunday from 8 to 8. Olé! Golden Oldies
1: Radio. En dit is de plaat met de meeste stemmen. Dit hebben jullie aan jezelf te danken. Hier is Arthur Conley. Do you

0: en jij, Robert, hebt er ook op gestemd. Je deed dat zojuist, zag ik. Maar hij had al genoeg stemmen om als eerste gedraaid te worden. Arthur Conley. Je komt op 3 nummers stemmen. Dat heb je er straks gehoord in het eerste uur. Snowbird heeft het niet gehaald. Maar er was er nog één die genoeg stemmen heeft gekregen. En die laten we dus ook horen.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En hoe toepasselijk en ook goedemorgen. Ja. Ook hier waren vele luisteraars verzot op. The Tremolos and Once on a Sunday Morning.

0: Morgen gebeurt het met ook Goedemorgen. Elke week weer bij Golden Oldies Radio. Ja, ik mag dan met een spits afbijten, zal ik maar zeggen. Dat doe ik met heel veel plezier. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan de fragmentjes draaien waar je deze week weer op los kunt. En als je dus mee wil stemmen, ga je daarvoor naar mijn Facebookpagina.
1: Nummer

0: to Ibiza. Ah, dat is een goede plek, hè?
1: Belangrijk kleurin TV-nieuws uit Den Haag. Bij Maassen, de allernieuwste Philips kleurin grootbeeld TV met 8 streltoetsen voor programmakeuze, voor je 2248 gulden. Of 3 jaar lang 89 gulden 30 per maand. Inclusief rente en een servicepolis tegen alle onkosten. Philips kleurin TV bij Maassen Westeinde Den Haag of Maassen Winkelcentrum Leidsenhagen.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

0: hele nacht. Zo. Dat zijn volhoudertjes, hè? Yes, sir. I can boogie. We draaien het nog maar weer eens een keer, hè? Een prachtig nummer van Bakker. Die twee dames, weet je nog? En ja, die hoor je eigenlijk regelmatig hier in de sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. En soms ook bij mijn collega.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met Erik Hendricks.

0: hitkans van Frans.
1: Deze week heb ik voor dit nummer gekozen. Klinkt zomers, hè? Dat hoor je gelijk. Het is de nieuwe single van Freek van Rooij. En hij heeft het over een dame. Ze heet Monica.

0: Roger Glover. Die kikker, weet je nog? Was een leuk filmpje. We hebben er vele malen naar mogen kijken. Want ja, heel veel programmamakers vonden dit natuurlijk ook fantastisch. En het werd een single succes, zo mogen we dat wel noemen. Love is All, zo heette het. En...
1: dat is nog eens lekker wakker worden.
0: Dat dacht ik ook.
1: Goedemorgen met Frans van der Drift op Golden Oldies Radio.
0: En dan is het tijd voor...
1: wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Oh.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ik kijk even snel op mijn Facebookpagina en dan zie ik dat ik een aantal mensen mag feliciteren vandaag. Ik hoor heel raar geluid eigenlijk op de achtergrond. Wat vreemd. Zullen we daar eens even wat aan doen? Ja, ik denk dat ik dat zo moet doen. Ik zeg wel eens van mezelf, eens een sukkel, altijd een sukkel. Maar dat weten jullie, hè? Jullie zijn vaste luisteraars van ook Goedemorgen, dus ik vertel jullie niets nieuws. Waar was ik mee bezig? Oh ja, de verjaardagskalender. Daarin noem ik natuurlijk even de Facebook-vrienden van mij die jarig zijn. Ik mag beginnen met Mark Sane, die heeft vandaag een feestje. En Christel van de Ven ook trouwens. Dirk Antoon Eduard heb ik vanmorgen ook al gefeliciteerd, als ik me wel herinner. Nessio Sylvia heeft ook een feest. Andy Gijbels mag ik niet vergeten. Amber Isaacs, uit Rotterdam. Ja, ook van harte. En Danny Visser. Heb ik ze nu allemaal gehad? Nee, zeker niet. Frank Roelstraten moet ik ook nog noemen. En dat waren ze. En natuurlijk draai ik een leuke plaat voor hen. En daar kwam net dat rare geluid vandaan. Nu kan ik het plaatsen. Ik ga naar deze.

handjes in de lucht en neeswaaien maar op de tonen van Seven Tears van de Combe Dance Band. Even de riem af, laat de handjes maar weer wapperen. Laat ze maar weer naar beneden. We gaan een prachtige ballad draaien van Donny Osmond. Ken je dit nog? Puppy Love.

0: voor de handige Harry's onder ons. Ik zit me nu af te vragen, wat is daar de vrouwelijke versie van? Even vragen aan ChatGPT.
1: De vrouwelijke variant is vaak een handige Henriette of handige Harriet.

0: Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. I can't help myself. Ik kan het ook niet laten om weer eens een oude tipper te draaien. Zoals ik de hele zomer lang doe in Keukenpret.
1: Dit is de tipper van Schipper. Come on, get on up. We're wild and we can't
0: be tamed. And we're turning the floor into a zone. Het was een lucky shot, denk ik. Dit was mijn tipper op 19 oktober van vorig jaar. En wat is me dit toch een dikke hit geworden. Zo, van Shakira. Schipper.

Sound of Long Ago, oftewel de sfeer van Mi Amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio. Het begint om 8 uur met Frans van der Drift. Dan om 10 uur ben ik aan de beurt met Keukenpret. Ad Vlaming om 12 uur. Erik Hendricks om 2 uur. Joe Wells om 4 uur. En tenslotte Wim van Egmond van 6 tot 8.

0: Liquid's Gold and Don't Panic. Nou, voor wie wat diepwatervrees heeft, geen paniek. We hebben nog altijd wat zwembandjes en een reddingsvest ter beschikking. En zo kunnen we nu samen veilig duiken in het Miamigo Lievelingenarchief van Johan Vermeer.
1: 6 juli 1974.
2: Miamigo's Lieveling.
1: Limmy and Family Cooking. En

een grote hit. Curtis Lee. The Righteous Brothers. Gene Pitney, de Teddy Bears, de Paris Sisters, Bobby Sox en de Blue Jeans en nog meer. De schitterende Crystals. En deze ook. 20 original hits bij de original stars. Kate L. Sounds Spectacular, nu overal.

0: liedje geschreven door twee mannen die in de jaren 60 en 70 de hits aan elkaar reigden. Greenaway en Cook, allebei Roger als voornaam. Ze waren ook verantwoordelijk voor onder meer de reclamemelodietjes van Coca-Cola in die tijd. Jorde Bloemink met Wokkie Wokkie Wokkie.
1: Elke zondag tijdens de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is sinds het vertrek van het Rode Kruis niet meer gebruikt. De hulporganisatie stopte vrijdag met de begeleiding bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na diverse incidenten. Donderdagnacht werden nog 58 asielzoekers naar de opvang gebracht. Burgemeester Velema meldt dat er dit weekend 150 extra opvangplekken zijn gerealiseerd. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor het eerst wordt Tata Steel strafrechtelijk vervolgd, ditmaal wegens opzettelijke vervuiling. Experts noemen de mogelijke gevolgen zeer groot, met celstraffen, torenhoge boetes of stillegging van de fabriek als opties. De maximale boete zou kunnen oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. In de praktijk vallen boetes doorgaans veel lager uit. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ben je er nog? Want je weet het, hè? Love really hurts without you. Zoals Billy Ocean toch net zo mooi zong. Goedemorgen, amigos. Wat fijn dat je aan het luisteren bent. Het tweede uur van Keukenpret nog tot 12 uur. Met onder meer een oude Tipper van Schipper. En uiteraard heel veel muziek. Diverse genres. En allemaal passen ze in de sfeer van Mi Amigo.

0: eerlijk verdelen. One for you, one for me. Want je weet het, hè? Eerlijk duurt het langst.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Nice.

0: Anna van Tatjana Simic. 100% perfect zingen was niet haar handelsmerk. Maar ze had duidelijk ook andere kwaliteiten. Zoals acteren in de familie Vlodder.
1: De gouden glans van radio. Streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

Je hoorde ook een dansje, maar vraag me niet hoe dat ging. Little Eva en Door de Locomotion. Vrienden, vriendinnen, we zitten volop in de vakantieperiode. In Midden-Nederland, daar moeten ze er nog aan beginnen. Op het einde van deze week. Die hebben dus nog iets om naar...

Dat was de nieuwste single van Stan van Samang. Hot Shot. En ook deze man weet hoe hij hits moet schrijven. In Vlaanderen heeft hij toch redelijk wat artiesten aan succesvolle songs geholpen. En in 1981 stond hij zelf in de hitparade in Vlaanderen. Met dit prachtige De Dag dat het zonlicht niet meer scheen. John Terra.

vele dungeons die bedacht werden in de jaren 60, maar die helaas de tand destijds niet hebben doorstaan. Maar ja, niet iedereen is zoals K3 natuurlijk of Kabouter Plop. Je hoorde Freddy and the Dreamers met...

als je hier lang naar luistert, dan vermoed ik dat je op den duur in trance raakt. Het doet me een beetje denken aan een soort van indianendans, waarbij de medicijnman met rook en allerlei rare geluiden de boze geesten probeert te bedwingen. Dit is Black Swan. Hey.

0: Dit is het verhaal van Cricket Jeans. Hoe je ook gaat, wat je ook doet, Cricket Jeans, die zit pas goed. Cricket Jeans, die moet je voelen, dan weet je wat we bedoelen. Cricket Jeans zijn van die dingen waar je lekker in kunt swingen.
1: Cricket, gewoon de beste jeans, jackets en vrije tijdskleding.
0: Kijk goed uit en let op mij, met Cricket Jeans hoor je erbij. En hier is nog een tipje.

ik zie hem nog zo voor me in de videoclip van toen. Little Jimmy Osmond, het jongste broertje van de Osmonds. Nu, zo little is hij al lang niet meer. Op 16 april is hij 63 geworden en die haar...

0: Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo en de hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit was duidelijk eentje uit de 80s. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Tja, sommigen hebben er echt wel alles voor over. Mi Amigo Radio. Dit kennen we allemaal. En niet alleen uit het Mi Amigo Lievelingenarchief.
1: 20 juli 1974.
2: Mi Amigo's Lieveling.

0: Het echte geluid van Radio Miamigo.
1: Van 10 tot 12.
0: Keukenpret.
1: Ton Schipper.
0: Bij Golden Oldies Radio.
2: Ik heb hier een recent liedje om je zondagochtend op te fleuren. Meghan Trainor en Get In Girl.

2 uur, Erik Hendricks. Je hoort Joe Wells tussen 4 en 6. En onze hekkensluiter van vandaag is Wim van Egmond tussen 6 en 8. Ik wens je nog veel, maar dan ook heel veel luisterplezier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot een langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: dankjewel voor alweer een spiksplinternieuwe aflevering van Keukenpret. Je kreeg Tom Schipper tussen 10 en 12. En de volgende 2 uur zitten wij in mekaars gezelschap. Maar eerst nog even Johan Vermeer bedanken voor de Mi Amigo lieveling van 12 juli 1975.
1: Mi Amigo, een vaatwasvolautomaat van Bouwknecht, kent geen plaatsingsproblemen en is zo eenvoudig. Bij specialist Hillewaren te Antwerpen de Bouwknecht afwasmachine in de topklasse en met de grote capaciteit. Bij Hillewaren in de Lamorinièrestraat te Antwerpen. Hillewaren heeft voor u de meest complete vaatwasmachine en tegen bijzonder voordelige prijzen.

0: Ja, hier in het zuiden eten wij wat later. Dat zul je wel begrijpen, omdat de apéro meestal een beetje langer uitloopt. En dat is ook niet anders als je natuurlijk op de middag een radioprogramma maakt. Dan gaat dat wat moeilijk om met je mond vol te zitten babbelen. Daarom dat ik het hou bij een drankje.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con

Het blijft een van de mooiste en zuiverste stemmen ooit. Karen Carpenter met haar broers, The Carpenters en Goodbye to Love. Wij gaan helemaal nog geen afscheid nemen van de liefde. Nee, dat doen we zeker en vast niet. Ook niet als Leonard Cohen even komt vertellen hoe zijn verhaal is gegaan met Suzanne.

Suzanne. Zalig weggedromen op zondagmiddag met Suzanne van Leonard Cohen uit die gouden jaren 60 en 70 en 2026. Vandaar gaan we naartoe voor deze weer. Wat kies jij? Is het te doen? Wel, surf naar de Vloedgolf of naar Radio Mi Amigo, de sfeer en meer op Facebook.

Een van mijn favoriete groepen is Within Temptation. Ik hou nogal van die symfonische rock. En dat is er wel zeker een voorbeeld van. Samen met Smashing to Pieces was dat Somebody Like You. Vind je dit ook een mooi nummer? Geef het dan wat extra punten door vloed te kiezen. Of zeg je, nee, het mag

In de zomerse zoutwaters vind je wel wat meer Beatlewerk. Dat had je al wel begrepen waarschijnlijk. En dat is ook vandaag weer niet anders. Met een nummer uit 65, You Won't See Me van de Fab Four. De overgang is misschien wel een beetje geweldig, maar toch, het mag er ook bij. Ja toch, Blue Monday, er wordt wel eens meer over gepraat. Volgens de ene bestaat het echt, volgens de andere is het gewoon weer een fabeltje om een of ander product beter aan de man te brengen. Hij ligt ergens in februari, die Blue Monday. Maar voor New Order lag hij helemaal.

voor de Billboard Hot 100 neem ik je mee naar de Billboard Hot 100 op 25 mei 1959. Toen kwam hij op nummer 1 en bleef dan maar liefst 3 weken staan. Wilbert Harris.

was een rhythm and blues nummer dat crossover succes kende. Kansas City werd een echte zomerhit in 1959. Je zult het maar doen, hè, met een rhythm and blues nummer. Wilbert

0: Lois Corduroy Broeken. Lois Jeans Jackets. Lois Jeans Broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys.
0: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwedijk 153 in Amsterdam. Lois.

0: Caroline Moment was deze keer voor Westlife met hun nieuwste verzamelaar, 25 jaar Westlife. En Your Love Amazes Me. Het zijn allemaal hits die erop staan, dus de keuze is enorm. En ja, het zijn 25 nummers als je de juiste versie hebt.
1: Wow.

vorige week. Deze had je wel kunnen verwachten. Hè. Gary and the Peacemakers en Ferry Cross the Mersey uit 1964 alweer. En laten we maar een klein sprongetje maken naar de jaren 70 om eens naar de muziek te luisteren. Dat doen we met de Doobie Brothers.

We luisterden samen met de Doobie Brothers naar de muziek. En nog meer muziek kreeg je vorige week met de Spiksplinter nieuwe zoutwater hittip. Ja, je hoort me komen. Hier is hij weer als herhaling.

0: s'nachts is het een heel andere wereld. Neem dat gerust van mij aan, ik kan het weten. Van de nacht naar de dag is simpel. Dat doen we met de Beatles alweer.
1: Ik vond het zo'n mooitje. Ik zeg, ik laat dat erop nog even mee inglippen. Dat vind jij ongetwijfeld.

0: Beatlefans zullen tevreden zijn. Jij waarschijnlijk ook, want geef toe, het is echt wel zomerse muziek. Die muziek van de Fab Four. Of had ik dat al gezegd?
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: Niet zeker en vast. Ichiko Park 1967 voor The Small.

Van deze week was voor de Small Faces en Ichiku Park. En ik heb zo mijn eigen persoonlijk vergeten pareltje ook wel hoor. Ja, zo heel af en toe denk ik eraan en dan zeg ik, ach, deze ga ik toch nog eens in mijn show naar voorbrengen. En dat is ook deze keer weer het geval. Ga die wereld uit. Dat is de bijtitel. De titel is gewoon Kronenburg Park.

lief doen. Op dergelijke momenten denk je, ja, ik versta Nederlands. Dat is een mooie taal. Zelfs in de liedjes is dat heel mooi. Ja, en als je de taal niet machtig bent, dan heb je het soms wel eens moeilijk om afscheid te nemen. Daarom hebben we even Gloria Gaynor ingehuurd. Zij kan het doen voor ons. Zo dadelijk is er het nieuws, het weer en de toestand van het verkeer. En dan ben ik terug voor deel 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Bij de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven en ging zo'n 6600 hectare natuur verloren. Onder de brandweerlieden en militairen blijven actief om het gebied na te blussen en eventuele brandhaarden te voorkomen. Bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot het langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music.

House en Standing on the Inside. Miami Go's lieveling van 10 juli 1976.

0: nieuws, het weer en de toestand van het verkeer kreeg je al. En er direct achteraan onze Full House met Standing on the Inside. Het was Mi Amigo's lieveling van 10 juli 1976. Ik kreeg hem weer, dankzij Johan Vermeer.
1: Op vlammen! De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Kom tijdens de maanden mei, juni, september en oktober naar Playa de Haro. Het is hier dan veel minder druk, het klimaat is ideaal en uw verblijf is hier veel goedkoper. Over dit alles kunt u een prachtige vierkleuren brochure verkrijgen, exclusief bij Redan Car. IJssel 45, Nieuwpoort in België. Telefoon 058 23 44 38.
1: Oud Vlaming.
0: Aarschot viert 30 jaar. Zaterdag is Krapulkesdag. En daarvoor hebben zowel Kia, de originele artiesten, als 8 andere artiesten uit Aarschot een nieuwe versie van Zaterdag uitgebracht. Wij gaan uiteraard voor de versie van Kia.

deze versie van Zaterdag door de originele artiesten. Ze zijn inderdaad ook 30 jaar ouder en hebben iets minder adem om snel te rappen. Maar daar ga ik me niet over uitspreken, want dat is hier ook zo. Time for tube, tube, tube, tube, tube, tube. Johnny Red Keys Callahan en de Boogie Woogie Stomp. Onze AI voor vandaag.

Pretenders in deze zomerse zoutwateraflevering. En wat heb ik nog meer? Wat dacht je van eb en vloed om het nog meer zomers te maken? Dat doen we deze keer door jou de keuze te laten of je deze wat meer punten of wat minder geeft. Within Temptation en Smash Into Pieces, Somebody Like You.

Ja, ik lust er wel pap van deze nieuwe van Within Temptation in samenwerking met Smash Into Pieces. Je weet het, op Facebook ga je naar de vloer.

0: Habemus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: In Habemus Papam van vandaag krijgen we van Leo In the Middle of Nowhere, een single van Dusty Springfield uit 1965, goed voor een 8e plaats in de UK Single Charts. De Engelse popzangeres heeft maar liefst 21 studioalbums, 1 livealbum, 30 compilaties, 4 EP's en 69 singles op haar naam staan. En dan zijn sommige albums en singles zelfs nooit uitgebracht, met als bekendste Longing uit 1974. Wat veel mensen niet weten is dat haar vroegere Amerikaanse platen vaak helemaal niets als voormalige albums bedoeld waren. De Amerikaanse tak van Philips Records voegde nummers uit Engelse en Amerikaanse sessies samen met singles, waardoor het eerder verzamelingen van opnames waren die Springfield zelf nooit als album had goedgekeurd. Vanaf 1969 verschenen haar albums wel tegelijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het zijn eigenlijk fenomenale cijfers die die artiesten van vroeger kunnen voorleggen. Hè? Dat ken je van tegenwoordig niet meer. Nu ja, alles is elektronisch, dus we weten het simpelweg niet meer. In the middle of nowhere van Dusty Springfield was Leo's bijdrage voor vandaag. Wat het volgende week wordt, ja, dat hoor je volgende week.

lid worden van de Miami Golf Fanclub geeft recht op een lidkaart, een Miami Golf sticker en een fanclubblad. Plus foto's van de discjockeys. De Miami Golf Fanclub geeft u ook een belangrijke vermindering op de t-shirts. De Miami Golf Fanclub. Voor slechts 70 frank of 5 gulden bent u aangesloten bij die grote familie die dagelijks hun radio hebben staan op de 259 meter in de Middengolf. De Miami Golf Fanclub. De Vinkestraat 43, 8610 in Wevelgem in België. Dat is

De nummer 5 voor deze week is alweer eentje die komt binnengeschoven. Hè? Dat is de George Baker Selection. En Fly Away, Little Paraguayo. Nummer noemde in feite gewoon Little Paraguayo. Ja, ik ben aan het opruimen, stel ik eens aan. Want morgen vroeg vertrekken we terug richting Vlaanderen en Nederland. Het is dus de laatste uit

0: top 50 van 14 juli 1974 was voor de Little Paraguayo van de George Baker Selection. En de nummer 4, dat is ook een nieuwe.
1: De Mi Amigo, top 50.
2: Nummer 4.

Nou, de proefwerken of examens of eindtoetsen of hoe je ook die dingen wil noemen, zijn voor de meesten al afgelopen. Dus wij herhaalden toch nog een keertje dat 1 en 1, 2 is. Bij nader inzien is dat nog altijd zo. Het is nog niet veranderd, ook al zend je er 1000 chat GPT's tegenover.

0: nummer 3.
1: De nummer 3 stond vorige week nog op 2. Ja, ze hebben het niet gehaald. Ze zijn die eerste plaats niet kunnen gaan veroveren. En moeten nu dus een stapje terug zetten. Je kunt niet altijd winnen natuurlijk. Hier zijn ze nog een keertje. Emma, Emily, dat is die mooie naam waar Hot Chocolate zo graag over zingt. Ja, het zal voor mij vanavond ook Hot Chocolate zijn als ik morgen een beetje deftig wil rijden.

0: vorige week nog op 2, nu gezakt naar een derde plaats in Miami's Top 50 van 14 juli 1974. Hot Chocolate met hun Emma. En in feite deden ze gewoon haasje over. Dat deden ze met The Year of Decision. 3 degrees deze week op
1: de sfeer van Miami's met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miami's. Nummer 2.

0: sfeer van Miami Go. Ja, het is mooi gezegd, maar het was dus inderdaad top 2 in de Miami Go Top 50 van 14 juli 1974. The Three Degrees and the Year of Decision. Ja, je hebt het al door samen met mij. De nummer 1 bleef dus nummer 1. We gaan er nog eens een laagje suiker aan toevoegen. De Rubettes.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.

0: top 50 van 14 juli 1974 was voor de Rubens en Sugar Baby Love. Volgende week een nieuwe aflevering en dan weer vanuit het vertrouwde Lage Landencomplex.
1: Straks om 4 uur in Schoonschip, het origineel of de cover.
2: Het origineel of de cover.
1: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
0: Straks dus Schoonschip vanuit Antwerpen en ik hier

Ik heb eigenlijk niet te veel zin om terug te keren, hè? Maar ja, vakanties lopen ooit eens ten einde, hè? Anders is het geen vakantie en dat is voor mij nu wel zo. Misschien heb jij nog een vakantie te goed, dat is dan nog beter. Maar nu eerst tijd voor onze zoutwaterhittip. Ja, ik kon er geen mooiere uitkiezen dan deze met de naam van mijn plusdochter Annelies. Hier is Stijn

geef je in de goede handen van Erik. Die is hier zo dadelijk met zijn Pop Express. En die brengt u dan verder naar het Schoonschip en naar Zeezicht. Dus dat wil zeggen tot vanavond 8 uur. De mooiste melodieën en de mooiste liedjes hier

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, de zomer is echt begonnen. En de vakantie vooral natuurlijk. En dat konden we beter starten met Cliff Richard en Summer Holiday.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, en daarvoor gaan we in het volgende uur weer die 70s muziek opzoeken. En dat doen we ook met deze plaat van Dr. Hook.
5: Mi Amigo.

zomer 2026 bij Radio. De Spanish Night is over van Frank Ferrari. Ja, het is een tijdje geweest dat het in Spanje minder warm was als hier in België en in Nederland. Ja, het zijn gekke tijden eigenlijk een beetje. Oh, ik moet nog de collega's bedanken voor de uitzendingen van vanmorgen. Dankjewel. Aan Frans Ton en aan Ad.

0: Het is een beetje voor de jeugd die nu op vakantie gaat en in een of ander land vertoeft. En zoeken naar het zomerliefje van 2026. Ik zou zeggen, doe zoals Shalamar met Mind That Move.
1: Van je middel tot aan je schoen. Clark Jeans en Clark Corduroy, dat moet je doen.
2: Oh, Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
1: Clark.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Ik dacht, laten we toch maar een beetje het vakantiegevoel overvloeien naar de radio. Voel je geweldig goed mee met deze temperaturen van vandaag hier. Laura Pausini met Strani Amori. Het is een beetje internationaal vandaag, dus schakelen we over gewoon naar het Frans.
1: Pop Express, votre rendez-vous avec

0: Dit is zo'n mooi nummer.
1: Op Express, mi amigo.
0: Mi amigo.
1: Yeah.
0: Zomer 2026 met in Tenerife vandaag 25 graden. Zuiden van Frankrijk 38 en Playa de Haro 28. En hier op de Pop Express Radio Mast is het 32 graden. Je radio is bloed.

zag haar op een strand en zegt van... Dat is het meisje van mijn leven. Why can this be love? Scheuren met die gitaar en scheuren met je motor. En opgelet een beetje op de bochten, want... Oh, zie je nou wel? Ja, zag je het ook een beetje afgelopen dagen met al die mensen die naar het zuiden trekken met de sleurhut, met de caravan, met de tent of met de camper. Ja, dat hoeft eigenlijk niet een beetje, want we hebben zo'n lekkere temperatuur hier in België en in Nederland. Dus vakantie in eigen huis of eigen land, dat zou ook wel mooi zijn.

Ja, typisch om de pop-express plaatje die stapelt met About Last Night. Ja, er is weer About Last Night en About Last Week veel gebeurd natuurlijk. En als je dit muziekje hoort, gaan we weer iemand in de belangstelling stellen. En dat is meer dan ooit aan de orde. En laten we eens kijken. Daarvoor gaan we naar Wales, naar Schoen. Want daar werd geboren Gaynor Hopkins. Ja. Op 8 juni in 1951 was dat. Ja, ze kwam uit een gezin van 6 kinderen. Haar vader was mijnwerker en haar moeder was operafan. En deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner waren haar grote voorbeelden. In 1975 nam ze haar eerste liedje op bij de platenmaatschappij. My Honeycomb. De single werd geen succes. En haar tweede single, Lost in France, toonde meteen haar vocale kwaliteiten. En ze haalden er de top 10 mee. Later werd het zelfs een Europese hit. Haar eerste album in 1977 had een bescheiden succes, maar toch genoeg om door Europa te toeren. Net voor het album werd uitgebracht, moest ze nog een knobbeltje op haar stembanden laten wegnemen. Tegen doktersadvies in sprak ze voor ze genezen was en hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar keel en ze dacht dat haar zangcarrière over was. Maar niets was minder waar. Haar volgende single was It's a Heartache, waarop ze een schorre stem zong. Ze haalde de top 5 in Engeland,

De laatste tijd in Portugal, in Faro. Ze onderging op 6 mei nog. Laatst leed een spoedoperatie vanwege een geperforeerde darm. Waarna ze in coma werd gebracht en sindsdien in het ziekenhuis van Faro verbleef. Daar overleed ze onverwacht vorige week. En u heeft het kunnen raden, hoe kan het ook anders? Met heel veel moed en skin, zal ik maar zeggen. Kondigen we nu aan de plaat van Bonnie Tyler. Mi amigo.

Ja, we waren allemaal een beetje aangedaan van dat nieuws. Want aanvankelijk dachten we dat ze er zouden doorkomen, maar helaas. Bonnie Tyler, het nummer komt uit 83, Total Eclipse of the Heart. En iedereen heeft daar wel een herinnering aan. Zoals ik ook. Het was het plaatje van mijn eerste liefje. Zo was dat. Faster than the speed of the night. Ja, de LP schoot onmiddellijk naar de hitparade. En ze was trouwens de eerste vrouwelijke artiest die dat bereikte. En bovendien won ze er nog

0: Het was toen ook een geweldige ja, zomer. En op de radio klonk dit plaatje van Jesse Green met Nice and Slow. En dan, kijk, daar loopt hier iemand binnen, denk ik. Ja.
1: Poppy, wil je ook een radio DJ worden?
0: Ja, dan ben je al goed begonnen, want je komt er regelmatig in de Opies en Studio wat rondneuzen. Maar volgende maand verjaar jij, dat weet ik wel.
1: Poppy, ja? Kom je ook naar mijn feestje?
0: Ja, natuurlijk, meisje.

0: Das ist klar.
1: Merci, chérie. So schön.
0: Udo Jürgensen was heel jong in 1966, mocht meedoen aan het Songfestival en zou legendarisch worden met dit nummer met Merci, chérie. Wat ook leuk is dat we af en toe krijgen we wel reacties van luisteraars, zoals in dit geval.

0: geen probleem hoor, want Pop Express heeft een heel arsenaal aan popcorn plaatjes. Jerry, dit was voor jou. Jimmy Foster met Strangers in Paradise.
1: Yuppie! Yuppie! Yuppie!
2: Yuppie, yuppie, yuppie, yuppie, yuppie.
3: Het volgend nummer van Yuppie met 118 verschillende vierkleurenstickers.
1: Yuppie!
3: Vraag uw gratis album de Yuppie Vedettenparade 73.
1: Yuppie!
3: Het grootste tienerraad!
2: Yuppie, yuppie, yuppie, yuppie, yuppie.
4: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja, ik draai plaatjes voor de mensen. Zeker vandaag en elke zondag via Pop Express, via Golden Oldies Radio. Waar we elke zondag de lekkere sfeer van de 70s houden met Miamico. When You're in Love with a Beautiful Woman, het was een nummer van Dr. Hook. En ook daar was nieuws te rapen, want afgelopen mei overleed een van de stichtende bandleden, zal ik maar zeggen. Dat was Dennis Locorriere. En

Ben je gerustgesteld? Met mijn reflectie is nog alles in orde, zegt mijn dokter, dus dat zit wel goed. Hey, ja, het gaat allemaal een beetje zo snel vandaag op deze zondag, de 12 juli. Dit was het eerste gedeelte van Pop Express. En als jij het goed vindt, na 3 uur, hoor je tweede. Gladys Knight and the Peeps and Baby Don't Change Your Mind.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt een noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik dacht, met zo'n zonnige dag als vandaag, ik denk dan aan alle Vlamingen en Nederlanders die ergens on the border staan in een of ander land. Een blaadje dat ik draai voor From Me to You.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En zo kozen we de plaatjes weer uit voor deze zondag. En uit de jaren 80 kwam ik op dit plaatje terecht. Split Ends.

We gaan naar het strand en we nemen mee de zonnekrijmpjes, je zonnebril, je handdoek en alles mee. Ook je vrouw of je man om je lekker mee in te smeren, want dat is wel nodig met deze dagen eigenlijk wel. En af en toe een lekkere brok drinken, dat is belangrijk om je gezond te houden. Fiets, Beach Baby uit 1974, dat was de first class. En bij ons zit je op de eerste klasse natuurlijk in de Pop Express trein. Die gaat nog lekker door tot 4 uur. Nu...

0: Ja, dat is allemaal een beetje gek eigenlijk, hè? Ja. Verkoeling te zoeken moet je nu naar Tenerife, het is 25 graden. Dat is aanzienlijk wat minder dan hier in Vlaanderen en in Nederland.
1: In de Duizendvuren en Centrum Halburgstraat 34 ten Innhoven vind je kolen, mazoet, gas, houtvuren en centrale verwarming. Koelkasten, diepvriezers, keukenbuffetten, wasmachines, droogkasten en noem maar op. Dit allemaal aan de voordeligste prijs.
2: De Duizendvuren in de Burgstraat 34 ten Innhoven.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Oldies Radio.
1: Ja, je zong mee te zingen. Ja, dat is allemaal leuk zo met deze legendarische plaat van Linda Ronstadt. Ze werd geboren in Amerika natuurlijk, in Houston.

beter om mee te zingen eigenlijk, die Barry Manilow. Zag je dat ook een tijdje geleden? Ik dacht dat hij in Schotland aan het optreden was. En ik dacht, daar loopt een wandelende pop. Zo leek die wel. Maar toegegeven, Barry White, of Barry Manilow moet ik zeggen. Die man die schreef enorm mooie songs toch wel.

Lekker stukje muziek van die Drizzers met Plain Old Fashioned Girl. Ja. Dat brengt ons bij een artiest die we een beetje vergeten waren eigenlijk. En we gaan kijken naar eigen bodem, zo'n beetje in Vlaanderen. Ja. Het is trouwens een Vlaamse zanger, pianist, componist en tekstschrijver. Hij werd geboren in Kortrijk op 15 oktober 1950. Hij komt uit een muzikale Kortrijkse familie. Hij zit al op zijn 9e op een muziekschool in Kortrijk, waar hij onder andere pianoles krijgt van François Glorieux. Accordeonles kreeg hij privé van Heulen in Heulen van Hugo Osten. En daarnaast doet hij de

zanger in dat orkest. En hij gaat intensief samenwerken. En Erik Marijsen wordt trouwens zijn manager. En zijn eerste solo-hit in België scoorde hij in 1973 met Moord en Sympathie. Dat ook de Nederlandse hitparades bereikt, onder andere de Veronica Top 40. Het jaar daarop komt zijn album uit, With Moord en Sympathie. In samenwerking met de Fransman Claude François maakt hij in 1974 onder de naam Jeremy de plaat Michel. Ja. Beste vrienden, je hebt het misschien een beetje kunnen raden. De Vlaamse zanger waar wij over gaan is Ignace. En hij had uiteraard in 1973 ene mooie hit. More than a sympathy. Mi amigo.

jaren 80 zou die nog muziek gaan schrijven. Voor andere artiesten zoals Jimmy Vrey. Met onder andere ook Niels William, Linnea Saint-Pierre, Marjolein en Gunther Levy. Wel, de man is van alle markten thuis. En dat is niet alleen in Jans, maar ook Johan Vermeer. Daarvoor schakelen we door naar Amsterdam voor de

natuurlijk is dat zo, want wij gaan gewoon door deze zomer. Hele zomer lang met uitzendingen via Golden Oldies Radio. En ja, natuurlijk elke zondag ook die goede sfeer van Miami Go. Afgelopen week kom ik dit plaatje tegen van Night Ranger. Het is een Amerikaanse band. Het is niet zomaar een band, maar ze verkochten meer dan 16 miljoen albums. Dus ik dacht, laten we dat maar eens doen. Night Ranger.

0: Caleb met die gitaar met Night Ranger. When you close your eyes, doe je oog dicht. En dan denk je terug aan dat mooie zeezicht van je vakantie.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

1977 was het echt een floor filler. Iedereen danste op dat plaatje van de Classic Illustration. Darling, I love you. En wij hadden ze een half jaar geleden hier live in onze studio bij Pop Express. Dat was heel erg leuk. Ik kijk een beetje uit naar wie we gaan uitnodigen in het najaar. Want dat

Jimmy Frey in Vlaanderen. Ja, die man was populair in de jaren 70. En in 80 brang hij dit liedje uit met Yet I Know. Maar ja, in de jaren 70 had hij ook wel een paar leuke dingen.

Wat een geweld op de radio met Hello natuurlijk, met Don't Bring Me Down. Ja, dat brengt me tot het volgende programma van Schoon Schip met Joe Vels. Daar heb je heel veel plezier mee tot 6 uur. En dan daarachter komt Wim van Egmond met Zeezicht, net zoals elke week opnieuw.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt het door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kunnen een potje bier drinken en we kunnen ook nog heel wat lekkere frietjes maken. Sowieso. Dit was het Wereldkampioenschap 2026 voetbal. Niks aan te doen, we liggen eruit. Maar we gaan eens even terugluisteren naar de meest memorabele...

0: Action has a new name. And it's not Joey. Lieve vrienden, welkom, welkom in deze nieuwe aflevering van Schoonschip met Joe Wells. Blij dat je erbij bent. We zijn er klaar voor. Na de pop-express van Erik Hendricks, die zo bruin gebakken is. Op radiogebied kan ik het heel duidelijk maken. Hij heeft de kleur van een kokosnoot, dames en heren. Maar alle gekheid op een stokje. Straks gaan we nog iets drinken. Het is mooi weer.
1: En dan onderbreken wij dit programma voor een belangrijke mededeling.
0: En ik kan je nu al verklappen dat Robiette heeft Infantino, de naam alleen al Infantino, gebeld. En Oranje mag de halve finale weer meedoen.
2: Oh!

0: geproduceerd door het Britse hit trio. We hebben het natuurlijk over Stock, Aitken en A Waterman. This Time I Know It's For Real, Donna Summer, haar grootste internationale hit sinds de disco-jaren. En ze bereikte daarmee de top 10 in veel Europese landen.
1: Do you like it?
2: I like it. Do you like it?
3: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
4: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
0: Hier is Paul Anka met Odia Coates. Hey, you're heavy.

wereldwijd een nummer 1 hit, maar destijds heel controversieel vanwege de songtekst over zwangerschap. Polanka en Odia Coates namen later nog 4 succesvolle duetten op, namelijk in 74, 75 en 76. We duiken na 12 juli 1962, toen treden de Rolling Stones voor de eerste keer op in de Marquee.

0: van de belangrijkste, invloedrijkste bands uit de geschiedenis van de rock and roll. We hebben het over de Rolling Stones. De band werd ook wel de greatest rock and roll band in the world genoemd.
1: Mis nooit nog een uitzending. Je vindt onze podcasts makkelijk terug. Dan kan je luisteren wanneer je maar wil. En volop genieten van de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Midden jaren 80 hadden Annie Lennox en Dave Stewart heel veel succes met de Eurythmics. Een duidelijker, rockier geluid dan hun eerste synthesizerpop was dit nummer, Would I Lie to You. Annie Lennox legt hier een krachtige soulstem. Dat werd meteen een grote hit in Europa en Noord-Amerika.
2: Thank you for understanding and have a lovely day.

0: you've called 1-900-PROBLEM-AWAY for only $99.99 a minute, you can leave all your problems right here and feel better about your life. Our customer care team will listen and delete right away for you. Thank you, and have a nice day.
1: Hey! Zal men het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat men het nog een keertje overdoen.

0: Akkoord. In een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans. Dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
0: Hey, tot ziens in je Clark Jeans.
2: Clark. Every Sunday from 8 to 8.

0: Dat Vlaming van Zoutwater heeft zijn huiswerk goed gemaakt tussen 12 en 2. Want hij heeft weer een nieuwe app of vloed. En deze week is het niemand minder dan Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You. Vind je hem goed, stem dan voor vloed. En vind je hem minder goed, dan stem je app op de Facebookgroep Radio Mi Amigo, De Sfeer en meer.
1: Golden Oldies Radio.
2: Hell yeah!
3: Oh my god!
0: Meer dan 50 jaar geleden nam Dionne Warwick samen met de Spinners dit nummer op. Then Came You. Het was het eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor Dionne Warwick. En ook de grootste hit voor de Spinners.

0: hittip.
1: Eindelijk nog eens een hittip met een leuke intro die ik kan volbleppen. Nou ja, ik ga het kort houden. De Boza met Lars Myself. En ik dacht eerst dat ik een remake hoorde van Patrick Juvet.

0: krijg, de Bauza met Love Myself.
1: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?

0: Pandora's Box 1991. De volledige titel is Pandora's Box It's a Long, Long Way. Geïnspireerd door de Griekse mythe van Pandora. En dat wil zeggen, Pandora, dat doosje moet je niet open doen. Het bereikte de top 10 in het Verenigd Koninkrijk.
1: De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: Nog één glas vodka voor Stef Bos. Hij wordt vandaag 65 jaar.
1: You've reached Testicles Physical Therapy. Our specialists are currently working on sensitive areas that require a delicate touch. Please leave a message. At Testicles, we find the spots others miss. Relief is on its way.
2: Nieuw voor katten.
3: Katkins, 42 cent.
2: Kostelijke viskost van de fijnste zeeverse vis.
3: Katkins, 42 cent.
2: Unieke lage prijs dankzij moderne doelmatige productie.
3: Katkins, 42 cent.
2: Koop vandaag nog een paar blikken voor uw kat.
3: Katkins, 42 cent.
4: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
0: En hier...

0: De Youth Corporation met Rock the Boat kan je beschouwen als een van de eerste grote disco-hits. Het bereikt het nummer 1 in de Verenigde Staten in 1974.
1: Mi amigo Joe Wells.
2: If the music is too loud, you're too old.
0: Vrienden, deze band werd ooit opgericht door Madonna. Ik heb het over de Breakfast Club. Ze maakten 1 grote hit en dat heette Right on Track. Nadien verliet Madonna de groep. Ze ging solo, maar de groep werd nog wel genomineerd voor

De mooiste en de grootste hits hoor je hier alleen op zondag tussen 8 en 8 bij Frans van der Drift, Ton Schipper, Ad Vlaming, Erik Hendricks, Joe Wells en Wim van Egmond.

Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Het eerste gedeelte van Schoonschip zit erop. Maar ik wil toch nog wel even uw speciale aandacht voor een dame met een prachtige stem die ons deze week heeft verlaten. Ik heb het natuurlijk over Bonnie Tyler. Ze had een grote hit met Total Eclipse of the Heart, wat je ook bij Eric kon horen. En wij draaien Lost in Paris uit 1977. Het was haar tweede hitsingle voor de Britse zangeres. En deze week meldde de BBC dat ze was overleden. Ze werd 75 jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol? Houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse leider, Ali al-Zaidi, reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende, lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Beste vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoonzit met Joe Wells. Nog een uurtje te gaan en we gingen heel stevig van start met een cover van AC/DC Rock and Roll Damnation. Het ging hem natuurlijk over een, ja, laat ons zeggen, een ode voor de Red Devils met Belgium Came to the Game. De Amerikanen werden met 4 goals vernederd tot een hoopje pottenstampers, laat het ons zo zeggen. Ja toch, Herbie Hancock was ook onze gast met Light Me Up. Dit zijn de tonen van Rodney Franklin. Hij is deze week overleden. Hij was 67 jaar. Dit jaar zou hij 68 geworden zijn. En hij werd razend bekend in 1980 met

vandaag zondag 12 juli. Wat een mooi weer buiten. We genieten er allemaal van. Maar wist je dat op 12 juli 1923 de hoogste temperatuur werd gemeten door de Bild in Nederland? En dat was 33.

0: Celine Dion heeft een nieuwe LP gemaakt die haar opnieuw in de showbiz moet introduceren. Nou ja, introduceren is een groot woord natuurlijk. Maar ze gaat optreden in Parijs en dat gaat ze doen met een Franstalige LP. Uit deze LP draai ik voor jullie vandaag Bonjour, pardon, merci, je t'aime.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne.

0: Franstalig nummer dat haar terugkeer naar nieuwe muziek markeert. Bonjour, pardon, merci, je t'aime, Céline Dion. Het onderstreept haar blijvende verbondenheid met haar Franstalig publiek. Ook al heb ik een klein probleempje met dat Canadese accent in haar Franse taal.
1: Merci.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

Het zwoele stemmetje van Diana Ross is dit jaar 82 jaar geworden. Je zou het haar niet aangeven, maar toch is het zo. En dit was het eerste nummer uit haar solo-LP, na het vertrek uit The Supremes. Het was geen grote hit, maar wel geliefd onder de verzamelaars. Alleen is de titel zo moeilijk uit te spreken dat ik het haar zelf laat doen.

0: humoristisch verhaal over een gevangenisoproer. En die wordt natuurlijk bestreden met rubber bullets.
1: Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually,

0: heb het al heel dikwijls gezegd, dit is voor mij de nieuwe Michael Jackson. Een artiest die weet hoe hij nummers moet maken, Bruno Mars, zijn nieuwe single die heet Cha Cha Cha With Me, op een mooie extra.
1: Elke zondag van 8 tot 8.

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Etta James met Something's Gotta Hold on Me.

0: de Koffer.
1: Of Christina Aguilera.
0: Het origineel of de cover.
1: En deze week hebben jullie gekozen voor...
2: Het origineel.
0: Yeah.

hebben deze week resoluut gekozen voor Etta James met Something's Gonna Hold On Me. Zo dadelijk de nieuwe opgave van het origineel of de cover, maar eerst Kelly Marie uit 77 met Run

0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Mary Wells met My Guy.
2: Nothing you can take and tear me away from my guy.
1: Het origineel of de cover.

0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells.
1: We zijn toegekomen aan een van de lievelingen van Frans van der Drift. Nou ja, lievelingen. Hij houdt van Roxy Dekker, want ze is een superster en dat zingt ze ook. Superstar.

tribute goes on van The Whispers hier bij Golden Oldies Radio. Joels, schoonschip, het is bijna afgelopen, maar ik heb nog wat nieuws over de Welse zangeres Duffy. Ze onthulde recentelijk dat ze in 2010 gedrogeerd, ontvoerd en gevangen gehouden werd. De Grammy-winnares deelde deze aangrijpende ervaring pas 10 jaar later en beschreef hoe ze naar het buitenland werd gebracht. Daar wekenlang werd vastgehouden en aan gewelddadige mishandeling werd onderworpen voor ze wist te ontsnappen. Gelukkig liep alles goed af, maar toch had ze de nodige jaren nodig om er terug bovenop te komen. Dat is nu het geval. Veel moed en sterkte, Duffy, die dit najaar met een documentaire verschijnt op het Disney-kanaal. Hier is haar nieuwe single, een

Hou hem in de gaten, het is een mooie single. De nieuwe Yellow met A Walk Around the Sun. Daarmee is het ook tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Ik heb er nog eentje te gaan. Een Belgisch artiest met naam Helmut Lotti. I Just Can Help Believing. Dat was het voor vandaag. Nog een fijn zonnig weekend. En graag tot volgende zondag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teu Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Sharaa stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen.
1: Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oh, wat een raar einde. Hij stopte zomaar in één keer mee. Gelukkig was ik er op tijd bij, hè? Dat hoorde u wel. Ik heb het dan over de Blue Angel van Gene Pitney. Ja, wie kent Gene Pitney niet? Something's got a hold of my hand. Nee, die heb ik dus duidelijk niet gedraaid. Twee keer opnieuw uitgebracht. Toen in de tijd. En dit was zo'n opname uit 1974 die je bijna vergeten was, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja. Of niet? U bent mij niet vergeten. Mooi, ik heb weer aardige deuntjes voor u klaarstaan. Althans, daar ga ik vanuit. En als u niet luistert, luistert u niet. Want dan hoort u dat gewoon niet. U heeft hem door? Mooi. Wees welkom.

Zijn ze nou zo keen of is het keen? Everybody's changing. Soms ten goede en soms ten nadele. Moet even over nadenken, dat weet ik. Dat was toch weer pjachtig. Hebben we nog meer pjachtigs? Jazeker wel. Wat dacht u van de Chiffons? En One Fine Day.

0: This record can be played on every modern lightweight pickup. The stereo sound, however, can be reproduced only when stereo equipment is used.
1: Oftewel Catapult, Rubberen Robbie. Maar toen heette ze in één keer in 1980 Monotones. Mono. Alleen het liedje is wel stereo. Daar doen we natuurlijk helemaal niet moeilijk over. Hè? Nee. U als luisteraar heeft daar geen moeite mee.
2: Dat weet ik,
1: Mysterieus begint het, hè? Met de goffels erbij. Gitaartje erbij. En dan met Rabbi Ableton. Go back to 1970.

Stand and Deliver, Adam and the Ants, oftewel Adam en de Mieren. Kleurenlusten. Ja, ik heb er last van in mijn tuin, dus, maar gebruik ik middelen tegen die niet zo goed voor de natuur zijn, maar het werkt wel. Ja, ik ga die vertellen. Ja, boerenlandland, op het boerenland kom je zo regelmatig tegen onder bepaalde dingen. Even kijken, we hebben het over Swee vandaag. Swee, Swee, Swee, met Gemma van Eck. Oh, die Gemma toch. Prachtige dame, prachtige stem. Zat eens bij Beep, stapte op of ging eruit of wat dan ook. En daarna werd het niks met Beep. Het waren geen Beeps ook qua stem. dus van Gemma van Eck en die van Bobby Rydell. Kent u die uitvoering? Nee? Dan gaat u nu beluisteren.

Ze zeggen wel eens nummers worden opnieuw uitgebracht door diverse artiesten. Ze zijn niet zo origineel meer in deze tijd. Maar 20, 30 en 40 jaar geleden gebeurde dat ook, hè? En daarom is die dubbeldraai toch zo leuk, of niet? Een vergelijkend ware onderzoek. Wij draaien ze gewoon allebei. Mijn collega's doen maar eentje. Die maken maar een keus eruit. Niet in een dubbeldraai, maar op een andere manier. Ach, als het maar een jasje heeft, zeg ik dan altijd.

Christina Milian. When you look at me. Oh. 2002, wat een mooie zoete herinnering heb ik aan die tijd, zeg. Oh, wat deed u in 2002? Dave Barry. I'm gonna take you there.

0: zuster brengt mij op mijn knieën voor jou. Marcia Haynes, Your Love, Still Me, Bring Me To My Knees. Ah, weet u, het is een 6 en 7 had je vroeger in het programma. Dat heette de Jukebox. En er is toen ooit een liedje over gemaakt. Hey. Ja, Cocktail Trio. Ja!
1: Zet die plaat af.
0: Nee hoor, die laat ik staan.
1: Waarom niet?
0: Waarom niet?
1: De jukebox is weg.

prachtig nummer toch eigenlijk. Van Jim Gross en Time in a Bottle. Een beetje een wrang nummer eigenlijk ook. Want een paar weken, maanden geloof ik, daarna is hij overleden. En dan is zo'n Time in a Bottle, zo'n betekenis van zo'n liedje, heeft een andere betekenis gekregen. Ik hoef u dat niet uitleggen natuurlijk. Dat begrijpt u wel. Het was 1974. We hadden nog nooit van ze gehoord, maar ze maakten hits na hits, zoals ze dat zo mooi plegen te noemen. Bachman Turner Overdrive.

0: Ik spreek een beetje Portugees, maar dan Portugees of Braziliaans. Dat is weer anders. Maar je hebt Portugees en Portugees, dat is net zoals Spaans. Je hebt Colombiaans, Spaans en Spaans, zoals in Spanje. Erasmo Carlos, 1976. Als je de kans krijgt om erheen te gaan, ik kan je vertellen, het was daar geweldig, is geweldig. Maar niet tijdens het carnaval. Dan ben je je leven niet zeker. Je moet buiten het seizoen gaan van het carnaval, laat ik het dan maar zo zeggen. Zullen we even wat anders doen dan anders? Linda Ronstadt met Aaron Neville bijvoorbeeld. Pjachtig, pjachtig, 89. Don't know much.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Sharaa stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A

Kees Wills, Jazzman, 1968. Ik draaide, ik zeg niet werk, maar ik draaide ergens bij een skier bij een station. Ook op AM geloof ik ergens. En die zei, we gaan hier geen jaren 60 muziek meer draaien, want dat willen onze luisteraars niet. Hoogmoed komt nader bij de val, zeggen ze dan wel eens. Hè? Ze hebben geloof ik meer medewerkers dan luisteraars. Hoeveel? 40 luisteraars en 20... Nee, 40... Nee, hoe zat het tot en weer? 40 medewerkers en ongeveer 25 luisteraars. Dat is niet zo erg, maar wie luistert er dan?

Betty McLean, It Keeps Raining. Ja, dat is niet helemaal waar. Niet altijd. U denkt het waarschijnlijk. Colin Blundstone. And Say You Don't Mind.

0: one night in Bangkok.
1: Ja. 1985, ja.
0: Wel eens in Thailand geweest, moet u absoluut doen. Is geloof ik 5 keer groter dan Nederland of 6 keer of zo. Weet ik niet zo. Heel groot in ieder geval. Je denkt, oh, dat is een klein land. En Bangkok is daarentegen ook net zo groot als Nederland, geloof ik. Als het niet klopt, moet u dat maar even opzoeken. En dan laat u het maar gewoon weten. Oké, ik zeg het maar even. Diesel.

spanning stijgt. Met het muziekje zo meteen van de Tune van Toen in dit geval, want het komt op. En dan wordt het heel spannend en denk je, oh, er gaat wat gebeuren. Het was het nachtprogramma bij Veronica, toen in de tijd de zeezender wel te verstaan. De Kolder op Zolder Show. Ik vind de Tune prachtig, vond het programma ook wel prachtig. Alleen ik was in die tijd te jong om ernaar te luisteren. Maar. Gelukkig door de hedendaagse technieken kun je zo'n programma weer helemaal gewoon beluisteren online. Ja, weet u wel, gewoon even zoeken. Ga ik weer reclame maken voor eigen radiostation? Dat moet ik niet doen, hè? Nee. Dat heet de New Concert Orchestra. Zo heet het orkest dan. En een paar jullie spirit. Het is Veronica, hè? Kolder op Zolder Show. Zoiets was het, hè? En hebben we nog. We gaan puzzelen met het Miamigo origineel. U bent dus gewaarschuwd.

Basel, Living in Love. Miamigo origineel. Ja, wat is het origineel eigenlijk? Van, ik heb veel gedraaid op Miamigo. Ik had toen de tweede versie van Miamigo. Was dat nou het echte Miamigo? Daar zijn de meningen van over verdeeld. Ik zeg het maar even. Ja, ik denk gewoon hardop zoals ze dat zeggen. De man met de vierkante kop werd hier zo beschreven. We hebben het over Fergal Sharkey. Good Heart, 1985.

25 jaar geleden begon een beetje zijn carrière. En iedereen dacht, nou, dat niemandalletje, dat wordt nooit meer wat. Maar kijk eens, wat hij de afgelopen 25 jaar te werk heeft gesteld aan diverse segmenten van de muziek. Ook deze weer, de Mexicaanse invloed en dergelijke meer. Prachtig dit toch. Oh. Ik kan ik niet zomaar even naar luisteren. U ook niet? Mooi. Dan heb ik u toch geraakt met de muziek Bruno Mars. En Risk It All. We nemen het risico natuurlijk. Doors and Light My Fire.

Cochran. And hold it tight. Three two steps to heaven. Three steps to heaven, ja. Steeds als je dichter bij haar komt, dan kom je in de hemel terecht, hè. Je kust haar. En nog een kusje. En nog een kusje. En nog een kusje. Allemaal kusjes. De wap, wap. De wap, wap. Mooi in de plaats van lalala en lili en tralalala. Klinkt toch aardig, hè? Wow. Weet u toch de zomer van 1976? Wij vonden dat een hete zomer. We weten ondertussen wel beter, hè? Als we kijken naar de afgelopen jaren. Peter Frampton. And show me the way.

De serie was nog niet op televisie, maar hij zingt het wel op Engels op zijn allo allo's achtig. Yes, you know. Oké. Okay. Kent u die serie niet? Het wordt eindeloos herhaald, maar het mooie van die serie is, het blijft gewoon leuk. Ja. Het is wel een tekortkoming aan het station die het uitzendt, maar die zit alleen maar op het geld te wachten. Wat er dan voor binnenkomt tijdens de advertentie of zo. Ik denk dat het daar voornamelijk mee te maken heeft. Maar goed, als het populair is, het blijft gewoon leuk. Dat is ook wel weer zo. En ja. The Lights Went Out, 1978. En 9 maanden later wisten we dat het in New York gebeurd was. Geboortegolf van heb ik jou daar. De Tramps dus in dit geval. Daar ga ik mee besluiten. Ik heb de lange versie, zover je van de lange versie kan spreken. In ieder geval de extended version. Ja, dat klinkt zo interessant allemaal. Volgende week klink ik weer interessant. Ik dank u in ieder geval voor het luisteren voor vandaag. En de volgende keer is er weer meer van mij. Ik pak mijn wiezen. We gaan er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Caïro opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3. The Unforgettable Fire van U2 op 2. En Elf van Alison Moyet op 1.
2: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hitte, golf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapallona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de AWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot

0: Een fijne. Van Donna Lewis.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer is geïnspireerd op de roman Love for Lydia van de Brit H.E. Bates. En een deel van de tekst is letterlijk uit die roman geleend. Het staat ook op het album Now in a Minute. Donna Lewis kreeg je te horen uit 1988. I Love You Always Forever. En daarvoor als eerste vanavond in deze liefde enzovoort. Rosalia. En met dat mooie Sauvignon Blanc. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, er is weer een weekje voorbij gevlogen, hè. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes gezelschap houden met hopelijk de allermooiste love songs van toen en van nu. Waar je ook op dit moment mag zijn, je weet het hè, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee. Van bijvoorbeeld Sally Oldfield. Zometeen keren we terug naar 1978 met dat mooie Mirrors. En wat dacht je van Alexander O'Neill? Daarvan neem ik je mee naar 1986. If you were here tonight. Ik wens je vooral een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

is een erebetoon aan de overleden vrienden en muzikanten uit zijn jeugd die hebben gevochten in de Vietnamoorlog. Het is terug te vinden op zijn album High Hopes dat hij uitbracht in 2014. The Boss, Bruce Springsteen dus, met The Wall. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus vanavond zeker en vast niet anders. Het liefdeshoroscoop, wel, dan gaan we kijken hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Je komt het hier allemaal te weten straks in deel 2. Maar als je niet zo lang kan wachten, je weet het waarschijnlijk wel, hè. Het staat natuurlijk ook deze week weer netjes op onze Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook en dan kan je het daar al eens een keertje in alle rust nalezen. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account @Lex_degroot. Zometeen, Paul McCartney en Days We Left Behind. Na deze fijne uit 1990 voor Prefab Sprouts, dit is We Let The Stars Go.

grote hits van deze Duitse band Alphaville, hè? 1984, Forever Young. En als je graag eens de videoclip van deze plaat bijvoorbeeld wilt bekijken, of andere die vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen, dan heb ik ze ook deze week weer netjes verzameld op onze Facebookpagina. Ik had het er net al even over, dat je daar dus ook buiten dit ook het liefdeshoroscoop kan terugvinden. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan de liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons trouwens terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Wij ondertussen naar 1994 met een fijne voor de Eagles en Best of My Love. En dit komt uit 2006. Per Gessle kennen we natuurlijk allemaal van de band Roxette. Maar dit was ook zo'n projectje van hem. Son of a Plumber heette dat. Hey Mr. DJ, won't you play another love song?

Andrea Doe. In de band Sade. Wat was het een grote hit geworden in 1984 voor hen? Smooth Operator kreeg je te horen. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door. Met de mooiste love songs van toen en van nu. Want er is nog steeds, en we gaan ook straks aan de andere kant verder, het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er dan ook aan in deel 2. Het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, lang moet je niet meer wachten. Want straks in deel 2 komt dat eraan. Maar in dit uur nog een pareltje, onder andere van het Goede Doel. Uit 1986, dat prachtige, alles geprobeerd. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hitte, golf en droogte zorgen voor extra zorgen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de AWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10.

0: Eyes for the Young at Heart. Kom uit 1990. Een fijne, voor Tears for Fears. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Aida, met Bella. Hoi, ik ben Lex. En ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. Met de mooiste love songs van toen en van nu. Hier, in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. En kom je dus eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Nog een drietal plaatjes getild. Maar we gaan die tijd fijn invullen. Met bijvoorbeeld Fleetwood Mac. Terug naar 1975 en Landslide. Na deze voor Starship uit 1986. Dit is het mooie Sarah. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: We'll make it to the morning light.
1: Uit 2023, Sommieux en het fijne Tonight. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
2: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
1: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
2: Ram?
1: Je voelt dat je minder nood hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen aanspreekt door eerlijkheid en spontaniteit. Bij koppels zorgt een gezamenlijk plan voor extra enthousiasme. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in de toekomst. 8 knuffelpunten.
2: Stier.
1: Je bent deze week kritischer dan gewoonlijk en dat kan sommige kansen vertragen. Singles twijfelen langer voordat ze iemand toelaten. Bij koppels helpt het om niet alles te analyseren en meer te genieten van het moment. Een warm gebaar kan veel goed maken. 2 knuffelpunten stier.
2: Tweelingen.
1: Je merkt dat gesprekken vanzelf dieper worden. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen zowel mentaal als emotioneel boeit. Bij koppels ontstaat er meer verbondenheid wanneer jullie echt luisteren naar elkaar. Komend weekend brengt een aangenaam gevoel van rust. De tweeling is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
2: Kreeft.
1: Gevoelens zijn aanwezig, maar je houdt ze liever wat meer voor jezelf. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels helpt een rustig gesprek om kleine twijfels weg te nemen. Het weekend brengt meer duidelijkheid. 4 knuffelpunten voor de kreeft.
2: Leeuw.
1: Je straalt charme uit zonder daar veel moeite voor te doen. Singles genieten van aandacht, maar zoeken meer diepgang dan anders. Bij koppels brengt een onverwachte verrassing opnieuw extra warmte in de relatie. De sfeer blijft positief en licht. 7 knuffelpunten.
2: Maagd.
1: Je laat deze week meer los dan gewoonlijk en dat werkt bevrijdend. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen uit hun vertrouwde patroon haalt. Bij koppels zorgt spontaniteit voor een frisse dynamiek. Een klein avontuur kan mooie herinneringen opleveren. 9 knuffelpunten voor de maagd. En ja, we hebben er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je voelt dat niet iedereen dezelfde verwachtingen heeft als jij. Singles kunnen twijfelen tussen verstand en gevoel. Bij koppels helpt het om duidelijk te zeggen wat je nodig hebt. Eerlijkheid voorkomt teleurstellingen. Weegschaal, je hebt deze week 3 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie laat je zelden in de steek. En dat merk je ook nu. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen intrigeert. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens opengedeeld worden. Richting het komende weekend groeit de verbondenheid. 8 knuffelpunten, schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt afwisseling en avontuur. Maar liefde vraagt soms ook wat geduld. Singles kunnen een leuke ontmoeting beleven die langzaam groeit. Bij koppels helpt het om meer aandacht te geven aan kleine details. Het hoeft niet altijd groot te zijn. 5 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je sterker in je schoenen staan dan de voorbije weken. Singles durven sneller initiatief nemen wanneer iemand hun aandacht trekt. Bij koppels zorgt een open gesprek voor meer nabijheid. Er ontstaat opnieuw vertrouwen in de relatie. 7 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Niet alles loopt zoals verwacht en dat kan even frustrerend zijn. Singles hebben moeite om hun interesse duidelijk te tonen. Bij koppels kunnen kleine misverstanden ontstaan wanneer er te veel verondersteld wordt. Wat extra geduld brengt veel verbetering. 1 knuffelpunt.
0: Vissen.
1: Je straalt een warme energie uit die anderen op hun gemak stelt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die verrassend natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen vooruit te kijken. Een mooi moment aan het einde van de week blijft nog lang hangen. 6 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefde spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Wat ligt?

was de eerste en ook meest succesvolle van de twee duetten die het duo in 1985 uitbracht. Want later dat jaar scoorden ze nog een hit met Made It. David Grant en Jackie Graham met een cover. Het origineel komt deze plaat uit 1972 en is van de band The Spinners. Could it be I'm falling in love?

0: Het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort.
1: You know what?
2: What?
1: I feel so good when I'm with you.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl 2 anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de AWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: mooie. Windkracht 9 van Shirley Bassey. Komt uit een James Bond film. Die regelmatig wordt herhaald op RTL 007. Misschien weet je dat wel. Diamonds Are Forever.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Leuk dat je erbij bent vanavond bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga proberen je oren weer te vertroetelen met heerlijke muziek. Dus er zit vast wel iets voor jou bij. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die is altijd in de regio aan de slag. Maar deze keer is hij helemaal vertrokken naar Zeeuws-Vlaanderen. Want daar speelt het een en ander. Het gaat over kerncentrales. En er werd eerst natuurlijk gezegd dat hij hier in onze regio moest worden gebouwd. Op de Maasvlakte. Maar ja, opeens wordt Terneuzen ermee geconfronteerd. Hij ging daar ter plekke vragen aan de mensen op straat van wat vind je ervan, zo'n kerncentrale zo meteen bij jou om de hoek? Nou, de antwoorden komen zo meteen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Belg. Nou ja, dat komt mooi uit, vlakbij Zeeuws-Vlaanderen. En een archeologische kroniek bundelt Zuid-Hollandse vondsten. Dat is mooi, want dan weet je waar je het een en ander kunt vinden. Alles bij elkaar. Hoe dat verhaal in elkaar zit, dat hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een mooie herinnering. Everywhere. Fleetwood Mac. En Matt Monroe hoorde je met I Will Wait For You. In een andere uitvoering, dat wilde ik zeggen, was het gebruikt voor een reclamespot voor de trein. Weer een tijdje geleden. In Zeeuws-Vlaanderen is men er nog niet uit. Behalve de kerncentrale in Borselen is er een plan om 2 kerncentrales te bouwen. Wat vindt men daar ter plaatse van? Het late avondteam stapte in de auto en liet onze verslaggever eens wat mensen bevragen in Terneuzen. En hier zijn hun antwoorden.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Moet Zeeuws-Vlaanderen onderdeel worden van de oplossing voor een energietransitie? Oftewel, moeten die kerncentrales er komen?
3: Ik denk dat ze ergens moeten komen. Dat niemand het leuk vindt dat ze in je achtertuin komen. Maar ik denk dat ze er moeten komen. En als het bij ons is, dan is het bij ons dat de beste locatie is.
4: Ja, dat weet ik niet, meneer. Daar heb ik geen idee van.
2: Ik bedoel, er is natuurlijk een beetje een soort...
4: Liever niet natuurlijk. Liever niet in Zeeuws-Vlaanderen.
5: Ja, ik ga het niet meer meemaken, maar ja.
6: Nou,
5: ik ben er niet op tegen, hoor. Dus.
6: Nee?
5: Nee, hoor. En dan komt er allemaal heel veel mensen werken. En er is al veel mensen die werkloos zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is zeker nou en bij de douw weggaan. Dus dan hebben ze weer terug werk, hè.
6: Ja.
5: Ja, dat hoop ik voor die mensen allemaal.
4: Dat heb ik niet zo, hoor. Dat ze het... gevaarlijk is, maar zo'n ding hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik kijk erop, want ik woon op de Schelde en vandaar. Ik kijk op de... In Borselen, hè? Ja, daar heb je de kerncentrale en daar kijk ik op. Ja,
2: daar kijkt u
4: op raam. Ja, ja, ja.
2: Dat is niet echt prettig, of ja?
4: Nou, het is heel ver weg.
2: Dus. Saai gebouw.
4: Ja,
2: toch?
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar het ging natuurlijk over het transport naar daar waar het nodig is.
2: De leiding.
3: De leidingen.
2: Ja.
3: En is dat... Ja, is dat zo? Ja, dat zijn onderzoeken, dat weet ik niet. Maar wat mij betreft, als dit het beste locatie is, wat mij betreft wel.
2: Oké. Okay. Moet er een kerncentrale komen of zeg je nou... Wow.
7: Nee, die moet daar niet komen in de Paulinerpolder, vind ik.
2: Nee?
7: Nee, maar ik rijd er wel langs en dat vind ik echt zonde voor de natuur.
2: Op die plek?
7: Ja. Op die plek.
8: Ja. Ja, dat is wel zo.
2: Ja?
8: Dat, dat is wel zonde.
7: Voor mij hoeft die niet in Terneuzen te komen.
8: Nee, maar waar dan wel?
7: Ja, dat weet ik niet. Dan moet ze,
8: dat bedoel ik, ja.
7: Dan moet ze hem uitzoeken.
8: Het moet allemaal elektrisch.
2: Ja, precies.
8: Heel veel. Maar ze zullen het ook moeten zorgen dat er elektriciteit is.
2: Dat er genoeg is, ja.
8: Dat er genoeg is.
2: Ja.
8: Maar dat alles elke keer maar uitvalt. En en dan doet dit het weer niet en dat doet het weer niet. Dat is ook niet fijn voor de mensen.
2: Dat moet niet.
8: We moeten wel betalen, hè?
7: Jongen,
8: en niet te weinig.
7: Dan voor kaas hebben we alles voor nodig.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja. Ja.
2: Dat is de vraag natuurlijk.
7: Ja. Ja. Ja.
2: Bent u er eventueel op tegen, gewoon tegen kernenergie?
7: Dat dan niet, maar niet op die plek.
2: Niet op die plek?
7: Op die plek niet.
2: Nou, dat is duidelijk.
7: Dat is een natuurding.
8: Als het een natuurgebied is, dan moet je dat niet doen.
7: Een beetje natuurlijk.
8: Ja.
2: U bent niet per se tegen kernenergie?
5: Nee. Helemaal niet. Nee, hoor.
2: Is het nodig, denkt u, 2 kerncentrales hebben?
5: Dat weet ik dus niet, hè. Dat weet ik dus niet. Dat maar de mensen die de gelakte schoentjes aan, hè. Die weten dat allemaal. De gelakte schoentjes en de stropdasjes aan, hè.
2: Ja.
5: Die weten dat allemaal precies.
2: Ja, goed, maar de stroom is voor u.
5: Geen werkmensen.
2: Nee.
5: Maar de werkmensen die moeten er naartoe.
2: Ja. En dat duurt nog even, hoor, hè, dat gebouwd is.
5: Ja, klopt.
2: Dat is echt wel een ding.
5: Maar ja, ik koop het voor die mensen allemaal. Ik ga het misschien niet meer meemaken.
2: Nou.
5: Maar ja, ik koop het voor die mensen, hè. Ja, en dan ben je zoveel werkloze strekjes bij douwen en alles. Ik hoop dat ze weer aan het werken dan.
2: Ja, maar u bent niet per se tegen kernenergie?
4: Nee, niet meer. Ja, vroeger was ik dat wel. Toen, na die grote ongeluk daarin. Maar ja, wat is goed? Ik weet het ook niet meer. Hè? Want wat krijg je dan? Ik zou het niet zo goed weten.
3: Ik heb zelf een aantal jaren geleden allemaal zonnepanelen gekocht. Ik heb een hybride auto gekocht en nu worden we allemaal gestraft, lijkt wel, door de overheid. Maar ja, we moeten iets doen met de energie.
2: Moeten die kerncentrales er komen, ja of nee?
9: Ja, ik vind van niet.
6: Nee, echt heel goed onderbouwen kan ik het niet, maar ik ben er niet echt de voorstander van.
9: Bent u überhaupt altijd tegen kernenergie geweest? Of?
6: Nee, absoluut niet. Maar ik denk het stukje groen wat we allemaal hebben hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat zou eigenlijk bewaard moeten blijven. En als er zo'n kerncentrale komt, ja, dan gaat er heel veel verloren natuurlijk.
9: Want hij komt op de verkeerde plek dan te staan, ten koste van het groen.
6: Ja, vind ik wel. Ja, dan zou hij bij de Paulinapolder komen en zo. Ja, dat is vlakbij een mooi dorp en zo. En bij de polders, ja, dat zou ik echt voor jammer vinden.
9: Ja, maar dat moet dan zeker geen grote gebouw worden. Dus de kleine centrales dan?
6: Ja, dat weet ik
9: niet. Als u het voor het zeggen had, zeg maar.
6: Nou, als ik het voor het zeggen had, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
9: Oké. Okay,
6: nee.
9: Over die kerncentrales, heel even kort. Kerncentrales, moeten die er komen? Of ja?
10: Ja, moeilijk. Ik denk, we zitten natuurlijk met de toekomst, met de energietransitie.
9: Ja.
10: Dat is natuurlijk een heel moeilijk vraagstuk. En het heeft heel veel impact natuurlijk in de streek. En daar kan ik eigenlijk geen ja of nee op zijn.
9: Niet per definitie tegen kernenergie?
10: Niet per definitie tegen, nee. Tegenwoordig kun je toch stellen dat het best wel veilig is. Ja.
9: En de locatie die nu aangewezen wordt, is dat wat?
10: Ja, liever niet hier.
9: Ja.
10: Maar als het niet anders kan.
9: Gaat het ten koste van natuur?
10: Ja, natuur en landbouw natuurlijk. Het heeft een enorme impact. Ja, er moet toch over gebrainstormd worden, denk ik.
9: Ja.
10: De voor- en tegens. Goed tegen elkaar af. Ja.
9: Moeten er mensen nog geraadpleegd worden? Een referendum of een onderzoekje, enquête?
10: Dat is misschien een goed idee. Ja?
9: Oké. Okay.
10: Wellicht.
9: Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie.
10: Graag gedaan.
9: Dank u wel. Dank u.
11: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies.

René Klein hoorde je hier in de show met Mr. Blue. En Julie en Claire met This Melody. Mooi. Allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten, past wel een beetje bij het vorige onderwerp. In Zeeuws-Vlaanderen gaan we het hebben over de Belg, althans we, Midas Dekkers. Ja, Zeeuws-Vlaanderen grenst natuurlijk aan België. En wat voor een commentaar hij daarop heeft, dat hoor je zo meteen na. Lou Rawls en Lady Love.

0: Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos, zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaatsgemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artes. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artes gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuis horen, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een tuiltje olifanten. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur, een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt, dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin naar alle vier zijden afgeschermd, midden in Antwerpen, tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen, steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerp. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Sommelier. Even Little Faith. En dat allemaal in de late avond. Wij geloven erin. En jij ook misschien wel. En Jan Smit gelooft in Cupido. En dat allemaal in de late avond. Over een paar minuten een mooi onderwerp. Archeologisch onderzoek in Zuid-Holland heeft opvallende nieuwe inzichten opgeleverd over het verleden van de provincie. Van een Romeins fort in Bodegraven, prehistorische bewoning in Lisse, een pesthof in Gouda, tot aan Romeinse graven in Naaldwijk. Het komt allemaal tezamen in een kroniek. Zometeen wordt er gesproken over dit prachtig onderwerp met Herman de Bruin. En onze gast is Marieke van Winkelhof. Zij is van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het komt eraan. Blijf luisteren naar deze van El Martino, Spanish Eyes.

0: We gaan praten over een archeologische kroniek. En dat doe ik met Marieke van Winkelhof. Die is in de uitzending. Marieke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en dus bezig met archeologie. Maar die kroniek, ja, komt die dan jaarlijks uit?
1: Ja, met daarin eigenlijk een overzicht van alle onderzoeken die er in het afgelopen jaar in Zuid-Holland zijn uitgevoerd.
0: Die vinden nog steeds plaats dus?
1: Zeker, zeker. Heel veel. Omdat dat eigenlijk ook altijd moet in Nederland. Als er bijvoorbeeld iets gebouwd gaat worden, dan is het verplicht dat daar archeologisch onderzoek plaatsvindt.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat er eigenlijk gewoon superveel wordt opgegraven en onderzocht. Ook in Zuid-Holland.
0: Wat is nou de vondst waarvan je zegt uit die kroniek, want dat zijn er meer natuurlijk. Ja, die spreekt me ontzettend aan.
1: Nou, dat klopt. Dat zijn er nogal wat. Wat ik heel bijzonder vond in deze kroniek en van het onderzoek van 2025 is een voetafdruk van een bewoner uit Lisse van zo'n 2500 jaar geleden. Die woonde daar in een boerderij waarschijnlijk. We weten niet precies wie hij was, wat hij deed, waar hij vandaan komt. Maar in die bodem is daar nog een voetafdruk van overgebleven.
0: Ja.
1: Dus nou, zoiets kom je eigenlijk bijna nooit tegen. Daarom is die hele voetafdruk ook helemaal uit de grond gehaald. En die wordt nu helemaal precies zo geconserveerd, zodat we hem nog kunnen terugkijken. Dus dat is wel even een hele bijzondere ontmoeting met zo'n prehistorische bewoner van vroeger.
0: We hebben ook veel Romeinse opgravingen, omdat natuurlijk ook die grens, die limes, die lag daar midden in Zuid-Holland, hè?
1: Ja, dat klopt. Die liep eigenlijk langs de Rijn, die we nu nog steeds natuurlijk hebben.
0: Mm-hmm.
1: De Romeinen hebben ook langs die rivier een weg gebouwd waar we steeds meer van terugvinden. En we komen steeds meer tegen van die mensen. Dat hoeven natuurlijk niet alleen maar Romeinen te zijn. Er wonen hier ook gewoon mensen zelf in Zuid-Holland.
0: Yeah.
1: Maar die hadden heel veel interactie met elkaar. Die namen veel van elkaar over. Dus ook bijvoorbeeld het soort aardewerk wat we terugvinden. Bijvoorbeeld in Naaldwijk, daar hebben ze een hele bijzondere set servies gevonden uit crematiegraven. En een hele leuke daarvan was een spreukbeker waarop stond Vinum Juvat.
0: Mm-hmm.
1: Wat iets betekent als wijn helpt.
0: Okay.
1: Dus volgens mij werd er ook goed gedronken door die Romeinse inwoners.
0: Je zou bijna denken dat het een medicijn zou moeten zijn.
1: Nou, precies.
0: Ja. Je komt ze tegen in die archeologische kroniek. Kun je dan ook daarnaartoe om die vindplaats zelf te bezoeken?
1: Nou, dat wisselt een beetje. Want die opgraving die duurt natuurlijk, dat is maar tijdelijk. Dus als die afgerond is, dan kan je daar niet altijd meer heen. Er zijn soms wel publieksdagen tijdens opgravingen. Dus hou daarvoor ook gewoon goed het internet in de gaten.
0: Die voetafdruk die jullie nu geconserveerd hebben, is die dan straks mogelijk ergens te zien?
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Dat weet ik nog niet.
0: Oh?
1: Ja.
0: Nee, het is niet zo automatisch dat ergens terechtkomt dus?
1: Nou, meestal gaat het dus naar, als het gerestaureerd moet worden, naar een restauratielab. En daarna komt het een tijd in een archeologisch depot te liggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het gaat eerst naar het provinciaal depot waarschijnlijk van Zuid-Holland.
0: Yeah, yeah.
1: En dan kan een museum bijvoorbeeld zeggen, hey, dit vinden wij heel bijzonder. We willen daar een tentoonstelling mee maken. En dan komt het op die manier bij musea terecht.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ik kan daar helaas nog niks over zeggen. Ik hoop het heel erg dat dat binnenkort ergens te zien gaat zijn.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Want zoals gezegd,
1: zeker,
0: je komt heel dicht bij de mensen van toen. De archeologische kroniek, daar begonnen we mee. Is die ergens te vinden, te zien, in te kijken?
1: Zeker. Nou, als erfgoedhuis hebben wij een heleboel exemplaren liggen. Dus mensen die interesse hebben om een gedrukt exemplaar te krijgen, die kunnen contact met ons opnemen.
0: Mm-hmm.
1: En hij is ook digitaal te vinden op onze website geschiedenisvanzuidholland.nl. Dan moet je hem tegenkomen.
0: Dan kom je hem vanzelf tegen en dan kun je kijken wat er allemaal in het verleden in Zuid-Holland gedaan is en wat er gevonden wordt voor nu. Dat is heel mooi.
1: Yes.
0: Volgend jaar weer?
1: Klopt helemaal. Zeker, gaan we doen.
0: Want jullie zijn al bezig met nieuwe zaken, neem ik aan.
1: Nou, die van volgend jaar gaat over 2026.
0: Ja.
1: Dus meestal eind van 2026 beginnen we.
0: Mm-hmm.
1: Maar we kunnen natuurlijk pas aan het eind van het jaar weten wat er allemaal onderzocht
0: is.
1: Ja,
0: precies.
1: Dus, aan het eind van het jaar gaan we weer van start met een nieuwe kroniek maken.
0: Maar jullie hebben al
1: weer uit.
0: Ja, jullie hebben al sites gevonden die erin zouden kunnen komen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, dat lijkt me wel tenminste. Als het
1: precies,
0: zo enthousiast
1: het proces
0: van
1: gaat de hele tijd door, dus dat stopt niet.
0: De vindplaatsen die blijven. Marieke van Winkelhof, die vertelde erover. Ze is adviseur archeologie van het Erfgoedhuis in Zuid-Holland. Het ging over de archeologische kroniek. Die kunt u bestellen als u dat wil. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

Benny Mardones aan het einde van deze aflevering van De Late Avond en Into the Night. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Fijn dat je erbij was en dat je me hebt uitgehouden met me. Hey, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting weer. En hij heeft natuurlijk prachtige muziek en mooie onderwerpen met je te delen. Dus luister dan vooral weer. Nog één prachtig nummer heb ik voor je in aanbieding. Carole King, It's Too Late. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Mooie dromen. Niet te warme dromen, want zo cool is het vannacht niet. Dus ik wens je eigenlijk een coole nacht. Ook voor degenen die aan het werk zijn of aan het werk blijven. Hen wens ik een extra coole nacht en een goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de AWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Evelingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de AWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits.